0: helpers now. Turn me up.
1: De mooiste muziek.

0: via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothaaldert.
2: De hartstikke van de industrie.
1: Terug van weg geweest.

0: don't understand what's going on here.
1: Hang on.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

wat er allemaal ill is. Jorde Lola, Sedes. Ja, voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, het is zondag. We zijn alweer vandaag de rustdag. We zijn 10 mei. En Tina Turner heeft de kop eraf gehakt. When the heartache is over. Ja, goed. Goedemorgen. Ja, het wordt vandaag weer een mooie dag. Ik heb eventjes de weersvoorspellingen bekeken. Ik zal zo dadelijk even uitgebreid gaan kijken naar het weerbericht. Maar het gaat volgens mij helemaal goed komen. Ja, en vandaag ook een belangrijke dag. Hè? Het is 10 mei. Dat betekent het begin van de Songfestivalweek. We gaan een week lang in Voor de Wekker Wakker net even extra liedjes draaien die iets met het Songfestival hebben. Het Songfestival van nu, 2026. Ook al doet Nederland niet mee natuurlijk, hè. Maar goed, en we gaan natuurlijk ook naar het verleden toe. Er zijn wat leuke dingetjes gemaakt door de voice-over. Dus ik ben reuze benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, er is ook al gelijk nieuws te melden. Voor het Songfestival stond vandaag al groot en breed uit via de bekende portals te lezen dat Israël op de vingers getikt is. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft een waarschuwing gegeven aan de Israëlische omroep Kan voor het overtreden van de regels. Dat heeft de Songfestivaldirecteur Martin Green gezegd tegen de Noorse TV. Ja, de Israëlische deelnemer Noam Betten die had op social media in verschillende talen opgeroepen op Israël te stemmen. Ja, we zijn op de hoogte gebracht van video's met de oproep van de artiest die Kan vertegenwoordigt om 10 keer op Israël te stemmen, zo zegt Green. Hij zegt dat het niet in lijn is met de regels of geest van de wedstrijd om op te roepen de 10 stemmen per persoon voor 1 inzending te gebruiken. Ja, de organisatie heeft de delegatie uit Israël gevraagd de video's te verwijderen. Daar heeft de delegatie volgens Green gehoor aan gegeven. Ja, de omroep in Israël, Kan, die laat in een reactie weten dat Betten de oproep op eigen initiatief heeft gedaan, zonder enige vorm van illegale financiering. Nou ja, de Israëlische omroep die zegt dat de video's vergelijkbaar zijn met de wervende uitingen van andere deelnemende artiesten. Ja, de directeur was er niet over te spreken. Hij zei vorige week al in een interview met Nieuwsuur dat er dit jaar streng gecontroleerd wordt op politieke inmenging en stemmenwerving. Hè? Wat niet mag, dat mag niet. Al hebben we juryleden, zo zegt hij, om de stemming in evenwicht te brengen. Dit soort activiteiten zullen we totaal niet tolereren. Ja, nou ja, bij de vorige editie van het Songfestival kreeg Israël de meeste stemmen van het publiek. Onderzoeksjournalisten die hadden enkele dagen na het Liedjesfestijn onthuld dat er een omvangrijke campagne was gevoerd om de Israëlische inzending te promoten. Ja. En we kennen het natuurlijk, hè. De komende editie van het Eurovisie Songfestival. Veel te doen vanwege de deelname van het land. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben besloten het evenement te boycotten. Ja, aanstaande dinsdag vindt in Wenen de eerste halve finale plaats. En de uiteindelijke finale van het Songfestival is op 16 mei. Nou, dan ben ik toch wel even benieuwd naar de inzending van Israël. Want ja, wij staan er wat dat betreft redelijk neutraal in. Ja, ik vind het wel jammer natuurlijk allemaal van wat er gebeurd is. Het Songfestival moet natuurlijk neutraal zijn. Hè. Er mag helemaal niks politiek zijn. Maar goed, in elk geval. Israël die komt met een liedje van Noam Betten en Michel. En nou, we gaan even luisteren wat voor inzending dat is. Mm-hmm.

Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar gezet. De voice-overs, The Devil Hole en The Smith voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, Edwin Evers, bekende DJ van Radio 538, die heeft bekendgemaakt dat hij diabetes heeft. De Radio 538 DJ begon over het onderwerp tijdens het vaste item in zijn show, Het Woord van de Week. Ja, en ik weet niet of je het gelezen hebt vanmorgen, maar er stond nogal een bericht in, waar ik toch een beetje van schrik. Ja, bij een wingsuit-sprong uit een vliegtuig in Oostenrijk zijn twee vrouwen ernstig gewond geraakt. Ze botsten in de lucht op elkaar en zijn neergestort. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De slachtoffers zijn onder andere een 32-jarige Zwitser en een 48-jarige Duitser. Ze maakten deel uit van een groep van 15 parachutisten die bij Vorarlberg op 4000 meter hoogte uit een vliegtuig zijn gesprongen. Ja, toen de twee tegen elkaar botsten, toen verloren de Zwitsers het bewustzijn. De parachute werd automatisch geopend, dat weer wel. Er zijn van die metertjes, die geven dan, die stel je dan in. Bijvoorbeeld op 200 meter moet de parachute sowieso opengaan. Of ik hem nou open doe of niet, dan gaat hij open. Nou ja, de parachute werd automatisch geopend, maar tijdens haar val raakte ze een hoogspanningskabel en kwam ze in een rivier terecht. Ja, twee zwemmers hebben haar naar de kant gebracht en ze is dus overgedragen aan de hulp. Hulpdiensten, zo blijkt. Ja, en een van de hooggeplaatste boeddhistische monniken in Sri Lanka is gearresteerd op verdenking van verkrachting en aanranding van een meisje van 15 jaar. De man werd opgepakt op aandringen van de kinderbescherming. Die had al eerder kritiek gehad op de politie omdat hij hem niet had gearresteerd, ondanks dat hij een verdachte in de zaak was. Nou ja, de man werd 2 dagen geleden dus opgepakt. En volgens de plaatselijke media gebeurde dat in een privékliniek waar hij op dat moment werd behandeld. Ook de moeder van het meisje is opgepakt. Ze wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan het geheel, aan de misbruikzaak. Dus jongens, er gebeuren rare dingen in de wereld, hè. Even het weer. Vandaag schijnt eerst geregeld de zon, maar later gaat de bewolking toenemen. Dan kan er ook weer wat regen gaan vallen. Er is een matige noordenwind, landinwaarts en aan zee vrij krachtige wind. En er zijn temperatuurverschillen. 13 graden bijvoorbeeld in het noordwesten van het Lage Land. En dan op andere plekken richting het zuiden is het 20 graden. Vanavond en vannacht richting maandag is er ook weer regen mogelijk. Op andere plekken blijft het wel droog. Nou ja, maandag verloopt een stuk koeler, met temperaturen van 10 tot 12 graden. En dan regent het ook op bepaalde momenten. Goed, we zitten in de Songfestivalweek deze hele week. Dus het is vandaag deze dag zo'n beetje. Ja, dan gebeurt het in 1954. Het Eurovisie gaat van start. 8 Europese landen die deden daar mee. Ze bieden elk een programma aan dat rechtstreeks te zien is in andere landen. En in 1956, op 24 mei, wordt dan uiteindelijk het eerste Eurovisie Songfestival gehouden. Het Liedjesfestival werd bedacht door de European Broadcasting Union. Ja, die was opgericht door uitwisseling van beeldmateriaal, het EBU. Zo kennen we het nu ook nog steeds. Het eerste festival deden 7 landen mee. Met 2 liedjes. 3 landen, Denemarken, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, werden gedisqualificeerd omdat hun deelname te laat binnenkwam. En uiteindelijk heeft Zwitserland gewonnen met het liedje Refrain. En dat liedje hoor je zo dadelijk voorbij komen. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ja, ze komt uit het Verenigd Koninkrijk. Ze is geboren in Londen in 1999. Ze maakt eigenlijk soul pop met jazzy randjes. Ja, in 2023 ging onder andere Dive, Viral en Carmen en The Hardest Part ook. En het debuutalbum Messy werd genomineerd voor een Mercury Prize, hè? Ja. Een stralende persoonlijkheid op het podium in elk geval. Hè. Die horen ze dus bij Voor de Wekker Wakker. Goed, we zitten in de Songfestivalweek. En dat doen we nog tot en met volgende week. Dus we kunnen de lol op. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Gisteren hadden we nog een gesprek met Jesse van Meijendel. Ja, een leuke band die uit Den Haag komt. We maken leuke muziek. Dit was hoe mooi dit is. Misschien dat we deze week het interview nog een keertje gaan herhalen in de ochtendshow. Wie zal het zeggen? Goed, even kijken naar het nieuws vandaag op deze zondag. Ja, de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius die worden per vliegtuig gerepatrieerd vanaf Tenerife. Gaat onder meer een vlucht naar Eindhoven. En in de Eredivisie is de voorlaatste speeldag van alle wedstrijden. Ze beginnen om 16:45. NAC Breda mag thuis gaan voetballen tegen Sportclub Heerenveen. Kan officieel degraderen. Feyenoord thuis tegen AZ kan de tweede plek gaan veiligstellen. En de nummer 4 Ajax die ontvangt FC Utrecht. Nummer 3 NEC speelt uit tegen FC Groningen. En het is natuurlijk weer te volgen via de bekende sportapps. Ja, er wordt ook gewielrend vandaag. De wielrenners die rijden in de derde etappe van de Giro d'Italia voor hun laatste keer in Bulgarije. De kans op een massasprint is groot in de rit over 175 kilometer... die naar de hoofdstad Sofia gaat. En de finale van de Super League handbal in Geleen... die gaat vandaag tussen de mannen van Panningen... en het Belgische Achilles Boegold. Vanaf 6 uur is het natuurlijk weer via de apps te zien. Nou, ik zei het al, het Nederlands cruiseschip de Hondius... is vanochtend vroeg aangekomen bij de haven in Spanje, bij het Spaanse eiland Tenerife. Nou ja, het schip ligt voor anker. De passagiers die worden één voor één van boord gehaald. De passagiers worden eerst getest op het hantavirus, waarna ze met kleine boten naar het land gebracht worden. Vervolgens gaan ze met bussen naar de luchthaven. En daar stappen ze uiteindelijk op vluchten om naar hun thuisland te gaan. En dit is zo'n lekker zomersliedje.

0: van Vliet.
1: Voor de wekker. Wakker.
0: De ochtend begint goed.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Voor de wekker. Wakker.
0: De ochtend begint goed. Met Erik van Vliet. Erik van Vliet.
1: Voor de wekker. Wakker.
0: De ochtend begint goed.
2: Goedemorgen allemaal.
3: De back-to-back.

al die lekkere jaren 90 liedjes in de back-to-back classic, hè, door de voice-over samengesteld in Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, tweede uur van dit ochtendradioprogramma is weer een feit geworden. Ja, Patricia Pai en haar dochter Christina Curry zijn te zien in een nieuwe reality-serie bij RTL. Dat heeft een woordvoerder gemeld. Ja, het is een berichtgeving wat eerst in de krant is gekomen. En nu dus overgenomen door diverse media. Ja, er komt een serie over het leven van Christina en haar vriend Kevin, waar Patricia en Adam een aandeel in hebben, zo heeft de woordvoerder laten weten. Ja, de opnames die zijn al begonnen. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie precies te zien is. Ja, Patricia Pai werd begin deze eeuw al gevolgd in de reality show Adam's Family. En samen met haar moeder. Toen gebeurde dat ook al. Ja, hoeveel afleveringen de nieuwe serie krijgt is nog niet bekend. Dus ja. En in Indonesië, in de hoofdstad Jakarta, zijn meer dan 300 personen opgepakt. Er was een inval in een kantoorgebouw waar een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites runde. Ja, op een persconferentie heeft de politie gezegd dat de arrestanten buitenlanders zijn. Het gaat onder andere om 228 Vietnamezen, 57 Chinezen en mensen uit Laos, Thailand, Myanmar, Maleisië en Cambodja. En veel van de arrestanten die waren Indonesië binnengekomen op inmiddels verlopen toeristenvisa's. Ja, de politie heeft dus het goksyndicaat opgerold. Ze zijn allemaal op heterdaad betrapt. In het gebouw hadden de verdachten taken zoals in een gewoon bedrijf. Ze waren er mensen verantwoordelijk voor de klantenservice, marketing en financiële administratie. Ja, zo zijn er 70 goksites weggehaald. Ja. De politie die is nog op zoek naar de leiders van het syndicaat. Want ja, die waren natuurlijk niet aanwezig. Goed, nog meer nieuws morgen. Nou ja, nieuws. Het is wereldwijd natuurlijk altijd al een nieuwsfeitje geweest. Elke dag. Ja, morgen begint de IJsheilige. Ja, ze zullen ons weer tot 14 mei in de greep hebben. Dus de bloemen kunnen we beter binnen laten staan. Want voor IJsheilige, de bloemen buiten. Veelal keurde

daarna naar fluiten. Wacht af tot ze zijn voorbij. De bloemen zijn u daardoor blij. Dus ja, de bloemen die buiten staan, haal ze maar naar binnen. Want het kan nog heel slecht weer worden de komende week. Nou ja, ik heb het even bekeken, inderdaad. Nou ja, echt super slecht weer ook weer niet. Maar het gaat in elk geval wel regenen. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Kelvin Bouwmeester, ga met mij mee op vakantie. Ja, want de vakantietijd komt weer aan. We gaan weer naar verre landen. Misschien wel met vliegtuig, al is het wel een stuk duurder natuurlijk. Hè, want die benzineprijzen die liegen er niet om. En die brandstof voor de vliegtuigen is natuurlijk ook fix omhoog gegaan. Dus als je op vakantie gaat, dan zul je wel iets meer in de buidel moeten tasten. Maar het gaat denk ik wel goed komen. We zijn er allemaal wel een beetje aan toe. Hè? Ja. Goed, ga je met mij mee op vakantie? Het liedje van Kelvin Bouwmeester kreeg ik gisteren binnen. Ja. Het is vandaag zondag, we zijn 10 mei. En de Songfestivalweek, hè, jongens. Dat zo dadelijk ook weer een leuk liedje uit dat bekende Songfestival van Corrie Brokken. En net als toen, maar eerst een ontbijtje op bed.
1: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Ja, lekker luieren.
0: Een beetje melk erbij.
1: Alleen op zondag. Breakfast in bed.
0: Zo is het.

1957, voor de tweede keer wordt het Eurovisie Songfestival gehouden. En Corrie Brokke die heeft toen gewonnen met het liedje wat je dus net voorbij hoorde.

Ja, wat je ook denkt van Gerard Joling, hoe je hem ook vindt. Ik vind het toch altijd wel vrolijke liedjes die hij maakt, hoor. Je hoorde niet voor één keer voorbij komen bij je Voor de Wekker Wakker. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Ja, het gaat gebeuren. Vanaf morgen het Songfestivalverhaal. Officieel een week lang. We zijn er vandaag al een beetje stiekem mee begonnen. Ja, Georgië die stuurt een bijzondere groep dit jaar. Het is Bizir Kiwi. Ja, als een zeer jong kind, als heel jonge kinderen, wonnen zij in 2008 het Junior Songfestival met een vrolijke liedje. En dat liedje dat hoor je zo dadelijk in Voor de Wekker Wakker.

Of tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog? I

de flitsschijf tot en met aanstaande zaterdag. Dus het duurt nog eventjes. You're the something perfect. In voor de wekker wakker. Dit was hem weer. Dit was het ochtendradio Feuilleton. Ik ga vandaag van de zondag genieten. Een lekkere wandeling maken. Eventjes door het bos, denk ik. Vandaag. Een beetje genieten van de natuur. En dan spreek ik jou morgen weer. Want dan zijn we er weer met dit ochtendradioprogramma. Graag tot dan, hè. Tot morgen. Leuke zondag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Ik heb het kasken, dan kunnen wij beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
4: Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know we have something special that...
5: Are we on the air?
6: Yes, you are.
7: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.

Een zeer goede dag, beste luisteraars. En heel fijn, heel tof dat u er allemaal terug bij bent. En dat voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is meteen ook jullie vaste date en muziekprik hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. Ik ben Harry Tiger en de komende 60 minuten jullie gastheer, presentator en platenruiter van deze zeer gevarieerde muzikale cocktail. En we zitten nog in de lente. Ook vandaag draai ik voor jullie speciaal muziek uit alle lagen en tijden van de muziekgeschiedenis met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. Zo af en toe eens doorspekt met een verzoekplaatje van en voor de luisteraar. En ook een collector's item, die passeert hier wel regelmatig eens de revue. Onze spitsarbeiter vandaag, die kwam van de Franse zangeres France Gall met uit 1988 de live-opname van Ella Ella, dat een hommage was aan de wereldberoemde Amerikaanse jazzzangeres, de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Toen France Gall amper 15 jaar was, en dat was in 1963, nam ze haar eerste singeltje op en dat was getiteld Je sois si bête. Haar vader Robert was liedjeschrijver van onder andere Charles Aznavour en Edith Piaf. France Gall overleed op 7 januari 2018 en werd 71. En net na France Gall hoorden we Pops samen met zijn dochters Cleota, Purvis en Yvonne Rubik, die samen de formatie de Staple Singers vormden. Hier met hun wereldhit uit 1973, If You're Ready, Come and Go With Me. Dat kan je zeker

volgende nummer van de in Amsterdam geboren Nederlandse zanger, acteur, tv-presentator en strip-auteur René Riva. En hij brengt ons het liedje C'est la vie, een opname uit 2008. René die wordt op 19 mei aanstaande 47.

0: Ja, Jan, dat was een nummertje uit het Expojaar 1958, hoorden we net. De swingende geluiden van de uit Philadelphia afkomstige Amerikaanse doo-wop rock'n'roll formatie Danny and the Juniors met hun wereldhit At the Hop, die maar eventjes 21 weken nummer 1 stond in de US charts Billboard Hot 100. En het was een van de best verkopende singles in 1958. En zoals we dat elke week doen, gaan we nu terug de liefhebbers van de popcorn oldies muziek eens lekker in de watten leggen met de volgende opname op het Mercury plaatlabel. En dat uit onze platenbak van 1961. Van de Amerikaanse zanger Clyde McPatter. En hij was een van de oprichters van de legendarische formatie The Drifters. En hij brengt ons de song You're Moving Me.
1: U luistert naar Harry Tijger.
2: Popcorn Oldies. Right here, right now.

0: Uit 1962 hoorden we zo net een 45 toerenrealisatie op het Gone platenlabel en dat van de Amerikaanse uit Pittsburgh afkomstige zanger Johnny Jack, die eveneens optrad onder het pseudoniem Johnny Greco. En dat ook als alias gebruikte met de song The Beggar That Became King. En dat gebeurt ook wel eens in het echte leven, dat een bedelaar een rijke persoon wordt.
1: Radio Groothaaltert, je kan hem geen dag meer missen.
2: Groothaaltert Familie Radio.
1: Luistert naar Harry Tijger.
3: Harry, doe je.

Samen met de Ierse zangeres liedjesschrijfster Sinéad O'Connor gingen we zo net even de sentimentele romantische tour op met de song Nothing Compares to You. Een song uit 1990 die meteen ook dat jaar wereldwijd de best verkochte single was. En net voor Sinéad O'Connor zaten de Amerikaanse rockband uit Memphis, Tennessee, de Buckstaps, met hun wereldsuperhit uit 1967, de song The Letter. En dit nummer werd geschreven door Eric Chilton, de gitarist van de band. En Chilton overleed op 17 maart 2010. En dat ten gevolge van een hartaanval. Hij werd maar amper 59. De dag van de arbeid en de paashaas die zijn al een tijdje terug vertrokken. Het is volop lente nu, dames en heren. En de zomer, die is bijna terug in het land. Wat een geluk, zeg. The Eve of Destruction dan nu is een zeer typerend protestlied opgenomen in 1965 door de Amerikaanse zanger-liedjeschrijver Barry McGuire. Het nummer dateert uit 1965 en het is toch nog altijd superbrandend actueel. En het is een song met een boodschap. Deze Eve of Destruction. En wat zou dat willen zeggen?

uit de jaren 80. Wel bepaald 1983 draaide ik zo even een realisatie van de Engelse zanger Mike Oldfield, hier samen met de Schotse zangeres Maggie Reilly met hun wereldhit van formaat de song Moonlight Shadow. Het was de eerste grote hit voor Oldfield en was een single getrokken uit de langspeler Crisis Crisis. Nou, dat zou toepasselijk zijn voor dit ogenblik. Met al die hoge energieprijzen van de stookolie, ja, benzine en zo. Ja, ja.

De Vlaamse zanger, de gitarist, drummer, presentator, acteur Bart Peters hoorden we zo net met uit 2024 het liedje Zwemmen in de Zee. Een Nederlandstalige remake was dat van Swimming in the Pool uit 1990. En onze Bart mag op 30 november dit jaar 67 kaartjes uitblazen. En dat zou je niet zeggen als je hem zo ziet rondhuppelen op het podium. Die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we terug verwennen, want het is weer om tijd voor ons vertrouwde vaste wekelijkse item, de tijd van toen. En vandaag, beste vrienden, neem ik jullie mee terug naar 1959 met een Vlaams vergeten pareltje, afkomstig van de Frans-Duits-Italiaanse zangeres, actrice Catharina Valente. Met het prachtige liedje Buongiorno, waarvan de Nederlandse tekst trouwens werd geschreven door onze Vlaamse tekstschrijfster Nelly Bijl. En op dit nummer werd Catharina begeleid door Werner Müller en zijn orkest. Catharina die mocht even kijken, 93ste verjaardag vieren dit jaar op 14 januari.

0: luistert naar Harry Tijger.
1: En de 19e aflevering van dit programma van dit jaar zit er alweer een keertje op, vrienden. Wij gaan hier verder de plaat gaan poetsen voor de andere collega's. Want het uurwerk zegt dat het voor mij ver tijd is om afscheid van jullie te nemen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Heel fijn en tof dat u er terug bij waren. En maak er nog een gezellige week van. En ook nog veel plezier met wat je gaat doen, hè. En straks ook heel veel luistergenot met de komende radiocollega's. En hun programma's hier bij uw lievelingsradio. En u weet het, hier zit je goed, hè. Bij leven en welzijn ben ik heel graag terug bij jullie volgende week. Zelfde tijdstip. En dat voor een nieuwe editie van deze favoriete muziekconnectie. Heel graag tot dan en hou het gezond voor jezelf en uw medemens. En probeer toch ook vooral heel veel te genieten. Graag tot volgende week, hè, vrienden. Bye bye. En wij gaan eruit met Harold Melvin en de Moon, de Blue Note. En The Love I Lost.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: De herkenbare tune van Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag te beluisteren op jouw favoriete radiostation wereldwijd. En er staat weer een mooie playlist voor jou klaar.
3: Hey, met Simone.
2: Oh, verrek, ben jij er ook? Goedemorgen, Ron.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, fris en fruitig.
3: Altijd.
2: Oké, nou mooi zo. Dus, maar goed, ik was even de mensen aan het verwelkomen op deze vroege zondagmorgen. En also to my listeners all over the world. So now as you are listening to my show on this Sunday morning, I made a very nice playlist. So I hope you will enjoy the show. Dus we gaan vandaag starten met een Amerikaanse disco- en funkband uit Amerika. En zij genoten hun grootste populariteit bij het grote publiek vanaf eind jaren 70 tot midden jaren 80. Cool and the Gang met Ladies Night.

0: wat hoor ik nu weer? Oh. Je was wakker, zei je toch? Jongen.
1: Goed. Niet helemaal, niet helemaal, helemaal. Niet helemaal.
0: Nou, we zitten lekker aan de koffie, dus...
2: Niet helemaal!
0: Hallo. Oké, we trapten af met Ghoul and the Gang, een Amerikaanse band. En de tweede track was een dame uit Canada. En ik heb het over Francie Jolie. En scoorde in het disco-tijdperk hits met onder andere Come To Me en Gonna Get Over You. Een track uit 1982. Nou, ik vond het een lekkere opener voor deze zondagochtend. En volgens mij vond Ron dat ook wel. Want ik zag hem, ik zag hem weer lekker mee dansen op zijn zondagse dansschoenen.
1: Nou, zondag?
0: Vandaag zijn ze groen, toch?
1: Nee hoor, ze zijn wel steeds blauw.
0: Nou ja, zeg. Dan ben je kleurenblind.
1: Oh, dank u.
0: Oh, asje. Nee, goed, maar we gaan weer naar de muziek. En de volgende track op de playlist van vandaag is er eentje van een Amerikaanse muziekproducent, componist en zanger. En vooral bekend van zijn hits Soul Cha Cha en Do The Hustle. Uitgebracht in 1975.

0: heerlijk toch van Theo Teentjes.
1: Ja, op deze zondagochtend is het toch een heerlijke track.
0: Ja.
1: Back to Slow. En dat was een track Love Will Lead You Back van Taylor Dane inderdaad. En is uitgebracht in 1989. En Taylor Dane is een Amerikaanse zangeres van 63 jaar oud. Ja.
0: Oh.
1: Yeah, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En we gaan naar het vaste item in deze show. Dat is de Golden Oldie. En deze week heb ik gekozen voor... wat hoor ik voor een bedje?
0: Een heerlijk bedje trouwens. Een lounge bedje.
1: Ja, maar ik hoor ook zang erin. Klopt dat?
0: Zang?
1: Zang.
0: Nee.
1: Oh.
0: Zit dan in...
1: Ik hoor gezang achter...
0: Ga ik zo meteen even uitzoeken of die dames ergens verstopt zitten.
1: Nou, ik hoor heren op de achtergrond.
0: Oh.
1: Luister even heel goed. Een bedje hoort eigenlijk te bestaan uit alleen muziek.
0: Oh, nou ja, goed. Er is iemand die aan het praten is. Ik weet niet. Gaat er bij jou iets aan of zo?
1: Bij mij is er helemaal niets aan.
0: Nee.
1: Dus ik weet niet wat het is. Maar
0: misschien zijn ze daar op de achtergrond een beetje aan het babbelen namelijk.
1: Oh, oké. Okay. Ja, we zitten in de studio en er zijn meerdere kantoortjes.
0: Ja, dus
1: ik ga zo eens eventjes kijken wat daar aan de hand is.
0: Ja.
1: Goed, we zijn bij de Golden Oldie van deze week. En dat wordt er een van Jacques Brel. En dat was een Belgische, ik raak helemaal in de war, zanger. Componist en tekstschrijver. En begin jaren 60 groeide uit tot een internationale beroemdheid.

0: Ja, lekker klappen op deze zondagochtend. Dat was de eerste track van het discoblok. Ook een vast item in dit uur. Encore en Wa, uitgebracht in 1996 van de groep Sesh. En Sesh is een Duits Eurodance DJ producer trio. En maakte eind jaren 90 een aantal wereldwijde hits. En jawel, ze hebben 17 miljoen platen verkocht.
1: Heerlijk koortje.
0: Ja, ik dacht dat dit wel een van de eerste dance tracks ooit was. Wat nu zeg maar de andere dance het gevolg van is.
1: Ja.
0: Dat dit een van de eerste trends Eurodance muziek was.
1: Maar dat klopt wel aardig.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hou je ervan?
1: Alles wat, niet alles. veel valt te pruimen.
0: Te pruimen, oké.
1: Te pruimen, ja.
0: Ik vind het lekker.
1: Ja.

0: we gaan naar de tweede track van het Disco Blok.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, start hem lekker in.
1: Oké.
0: Okay. Yes. Ja. Dus dat wordt de tweede track. En je hoort het al, het is een extended mix uit 1994. Het is Hathaway met Rock My Heart.
1: Rock My Heart.
0: Yes. Yeah. Klappen.

0: niet die zingende tandarts uit Zweden of zo?
1: Wat zegt u?
0: Die zingende tandarts uit Zweden.
1: Oh, ik weet niet of het een tandarts was.
0: Ja, volgens mij was het een tandarts.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, echt.
1: En dit doet hij erbij als, nou ja, als hobby? Of, ja.
0: Of was hij tandarts en is hij zanger geworden?
1: Ja, dat zou
0: ook wel kunnen.
1: Dat zou ook zomaar kunnen. Ja, ja, van de Duitse Eurodance, jawel, gaan we naar Italië.
0: Ah,
1: ja.
0: Dat is al een flink stapje.
1: Ja, maar ja, dat maakt het juist leuk, toch? Als je net luistert naar...
0: Zal ik dan even die stap nemen?
1: Neem die stap. Ja, de gitaartjes hoor ik al. We gaan dus naar Italië en dat wordt een track van, jawel, Eros Ramazzotti. Een componist, een tekstschrijver, een producent en zanger. En heeft vele hits op zijn naam staan en is een van de best verkopende internationale artiesten uit Italië. Eros Ramazzotti met Cosa della Vita.

0: Ja.
1: Ja.
0: Je zou een jingletje en dan een doorstart naar de volgende track op deze lijst.
1: Nou, zullen we het jingletje daarna doen?
0: Je hebt geen jingle klaarstaan?
1: Ik heb wel een jingle klaarstaan.
0: Goed.
1: Dan gaan we eventjes, gaan we even jingelen namelijk.
2: Hallo. Muziek, fijne klanken op jouw zondagochtend. Dit is Simone. Good morning, Sunday.
0: Bij de les blijven.
1: Altijd.
0: Ja.
1: Altijd.
0: Ja, daar is die.
1: Ah.
0: We gaan, ik hoor een piep. We gaan back to slow en dat gaan we doen met Whitney Houston. Saving all my love for you.
1: Ga je mee?
0: Ik ga mee.
1: Oké.
0: Yes.

0: Ja, ik hoor lekkere trompetgeluidjes van Whitney Houston. Saving all my love for you. Ik zou zeggen, ja, het is altijd moeilijk. Whitney Houston heeft natuurlijk heel veel hits gemaakt. En alles wat ze maakte was bijna, of werd eigenlijk een hele grote wereldhit. Heb jij een favoriet nummer van Whitney Houston? Waarvan je zegt van nou, dat is nou de track.
1: I Wanna Dance With Somebody.
0: Oh ja,
1: dance mix.
0: Ja, ja. Ja, dat is wat drukker. Hè? Dus ik dacht, nou ja, na al die herrie gaan we even back to slow. En dat deden we dus met Whitney. We zijn ook aangekomen bij het vaste item weer van deze show. Dat is iedere zondag ook een vast item. De Tune of the Week namelijk. En als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En ik hoor de klanken al van Armin van Buuren featuring Fiona. Waiting for the Night. De Extended Mix. Ik zou zeggen van, nou ja, Ron, ga jij alvast in de dansmove staan? Want jij vindt dit wel leuk volgens mij, toch?
2: Ja.
0: Niet echt? Nee?
1: Nou, ik ben eigenlijk zelf niet zo erg een fan van Mr. Van Buuren.
0: Ach ja, nou ja, je kan niet van alles houden.
1: Wel van mijn eigen buren, maar...
0: Dat is weer heel iets anders. De Tune of the Week, Armin van Buuren featuring Fiona, Waiting for the Night.

De classic hits van toen. De hits van gisteren. Maar ook die stampende, dampende hits van vandaag. Dit is Simone. Good Morning Sunday.

0: Ja, je hoorde Lou Rawls, That Would Do It For Me. En dat was natuurlijk de herkenbare stem van, de warme stem van Lou Rawls. En hij maakte soul, gospel, blues en wat je net hoorde, jazz. Mijn motto is voor ieder wat wils, dus vandaar deze jazz track. Nou Ron, ik zou zeggen, ja, het uur zit er alweer op. Hè. Ik hoor de eindtune, dus ik hoop dat jij ook weer genoten hebt. En zo niet, dan helaas.
1: Helaas pindakaas.
0: Helaas pindakaas, nee. Maar voor ieder wat wils. Dus de ene track vind je leuk, de andere vind je minder leuk. Maar ja, goed, je kan niet iedereen tevreden stellen. Mensen, ik zou zeggen, heel graag tot de volgende week. Ik wens jullie een hele fijne zondag toe. Ik hoop dat jij er natuurlijk ook weer volgende week bij bent. En dank je voor het luisteren. En ik wens je een hele mooie zondag. Also to my listeners all over the world, thank you for listening to my show on this Sunday morning. I hope you will next week listen again to my show. Good morning Sunday with Simone. And I wish you a very nice Sunday. Nou, we gaan eruit met Tina Turner. En die heeft vele hits gemaakt. Maar jij gaat luisteren naar I Don't Wanna Lose You. Ik zeg bye. Ciao.
1: Adios.
0: Adios.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: On the road again. Die echte country, dat is nog eens muziek. Een uurtje vol met absolute toppers uitgekozen door...

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Een uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.
3: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.

zullen beginnen met de nieuwe lunchbreak natuurlijk van deze week, de zondag. Ja, inderdaad, het begint op zondag, hè, de nieuwe week van de lunchbreak. En we begonnen met de laatste dat Wem ooit heeft uitgebracht natuurlijk, als groep dan wel te verstaan natuurlijk. Hè. The Edge of Heaven, Wem dus met George Michael en Richie en nog een beetje. Hè, hè. En nog twee duidelijke dames natuurlijk. Hè. Pepsi en Shirley zijn er ook uit voorgekomen. Voortgekomen, ja. Goedemiddag, het is weer iets over 12 uur geworden en we zijn weer gelukkig dat we bij jullie zijn hier vandaag. Want ja, we zijn een beetje begonnen met de lente schoonmaken als het ware. En het is wel heel erg nodig na een lange winter zoals deze, moet ik zeggen. En wat kwam er boven? Wel deze van Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Ja, inderdaad, zo zie je maar als je aan het opruimen bent, ruimen bent, dat je toch wel pareltjes vindt natuurlijk. Hè. Inderdaad, wel zo ook als deze van Pink Floyd natuurlijk en Another Brick in the Wall. Wel de hele korte single-versie als het ware die mocht gedraaid worden op, hoe moet ik zeggen, op de radio, op de BBC in de tijd. Want als het langer dan 3 minuten duurde wel, dan kwam het gewoon weg niet aan de beurt natuurlijk. Ja, dat was toen zo'n beetje de regel van de radio's in de tijd. Hier zijn de Bee Gees, More Than a Woman.

inderdaad. En muziek uit de tijd van Saturday Night Fever natuurlijk. Hè. Ja, de lekkere broekjes goed hoog opgetrokken. Alles lekker spannend. En dan kan je natuurlijk de hoge toontjes horen van de Bee Gees en More Than a Woman. En deze komt ook uit de film, maar dan uit een hele andere film. Uit de tijd van de James Bond film. Hier is Sheena Easton. En het allemaal met haar For Your Eyes Only. Als je deze film hebt gezien, dan weet je waarover het gaat natuurlijk. Hè. Hier is Sheena Easton.

0: Smakelijk met Patrick Jacobs en de hits met een glimlach.
1: Je luistert nu naar de beste radio DJ uit België. Dit is Patrick Jacobs.

inderdaad, heeft Gennie Vriend en zelf nog bekend in principe. Hè? Inderdaad wel, is dit alles? Ja, na zijn eerste ervaring met seksuele dingen dat hij gedaan had, wel had hij dit liedje geschreven. Is dit alles? Wat het allemaal was, wel een klein beetje overroepen, vond hij. Ja. Nu ja, 18 plus radio, dat is voor in de nacht natuurlijk. Hè. Daar gaan we nu niet over hebben. Was muziek natuurlijk van Doe Maar en Is Dit Alles. Hier in de lunchbreak, in ieder geval als je aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Zo'n goede kleine 20 minuutjes over het eind van 12 uur geworden. Tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio en ik zal de stoel lekker warm houden voor de collega's natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Dan gaan we straks over naar de nummer 1 hit van het moment. Ja, wie zou dat zijn? Het is en blijft natuurlijk altijd wel een klein beetje vragen. Zijn er veranderingen in de top of zijn er geen veranderingen in de top? Wel, dit is Zoo Shakira die nu gaat op nummer 1 staan. Ja, inderdaad wel. Hier is ze. Lekker.

0: Dat staat aangekondigd als Disney Shakira. En zo. Ja, ze maken er een zootje van, hè. Zeker in haar liefdesleven, als je mij vraagt. Maar dat hoeven we ons natuurlijk niet aan te trekken. Want ja, we draaien alleen maar de lekkere muziek natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En dat van zondag tot en met vrijdag hier in de lunchbreak.
1: Radio Elevieren, meer.
0: Ja, inderdaad. Dat was het dus niet wat we moesten hebben. Inderdaad niet. Ja, we gaan een nummer draaien. Zo, deze dan. Dit nummer. Hier is Ray Charles. En dit allemaal met zijn Hallelujah, I Love

0: En dat stond niet in de playlist, maar het is ook wel een heel lekker, lekker nummer natuurlijk. Ray Charles en Oh Baby, I Love You So. Ja, en zo verder natuurlijk. Hè. Ja, het is tijd geworden voor deze. Deze moesten we daar straks ook hebben.
1: De weetjes dat we niet mogen vergeetjes.
0: Ja, inderdaad, de weetjes dat we niet mogen vergeetjes. We gaan terug naar 1991. Op dat moment nog relatief onbekende band. Nirvana neemt vandaag in 1991 de videoclip op voor hun single Smells Like Teen Spirit. Het publiek in de video zijn dan ook echte Nirvana-fans. Hier is Nirvana en dit allemaal met hun Smells Like Teen Spirit.

Inderdaad, hè, onze Hans met zijn weetjes dat je niet mag vergeten. Wel, dat weten we dan ook weer al van Nirvana natuurlijk, ja. En dit allemaal met hun Smells Like Teen Spirit hebben we ook nog een hele mooie unplugged versie gemaakt van dit nummer. Dat komt wel eens voor in een of ander lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation natuurlijk. Hè. Ja, nou, dat van die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En die doen het allemaal gratis en voor niets voor jou. Tot zover Kurt Cobain en Nirvana en hello, hello, hello, hello. Dit is Amy McDonald en This Pretty Face. En dat geeft ze natuurlijk wel, hè. Heel mooi gezegd, als je mij vraagt. Hier is ze, Amy McDonald.

de vrouw met een mooie gezichtje die solliciteert, geeft toch al eens voorrang op de mannen, hè? Inderdaad wel. Hè? Ja, ja, mag het afstreden, maar het is toch wel een klein beetje zo. Als dat geen discriminatie is, als het ware. Hè? Ja. Amy McDonald en dit allemaal met haar Tis a Pretty Face zondagmiddag. We gaan het er niet over hebben. We hebben muziek voor jou. Hier is Master KG natuurlijk.

En dan bij Alcada in de Munich. En dan met het regent, de zonnestralen. Ja, het gewoon maar waar zijn, hè. Na regen komt zonneschijn, zeggen ze altijd. En achter de wolken schijnt de zon altijd natuurlijk. Hè. En zeker als je een beetje luistert naar lekkere muziek op een fantastisch radiostation zoals deze. Hier is Brian Ferry. En dan met zijn Don't Stop the Dance.

inderdaad Brian Ferry, de man achter Roxy Music en dit allemaal met zijn non-stop dance. Je kan natuurlijk ook non-stop muziek draaien, ja inderdaad wel, maar dan heb je niet de mooie stemmen van de radio-djockeys natuurlijk. Hè? Nee. Kun je ze wel een computer laten draaien, zeggen ze dan. Ja. Lunchbreken doen we nog tot 1 uur natuurlijk. En moest je nog aan tafel zitten of moest je aan het brunchen zijn en ben je nu aan de hapjes toe of zo, wel smakelijk eten zou ik zeggen. Hier is George Ezra en Pretty Shining People.

0: Het is voor 6 jaar half dat ik dit programma doe. Ja, inderdaad, dat is al een heel tijdje natuurlijk. Ja. Ondertussen was ze waardig geworden hier bij jullie radiostation natuurlijk. Ja. En ja, de mensen zeiden, de mensen die luisteren naar de lunchbreak, wel die na 1 uur terug beginnen werken of terug beginnen met hun job. Wel, je kan het gewoon zien op hun gezicht, hè? Ja, want ze zijn allemaal aan het lachen. Daarom ook deze speciaal voor jullie, George Isbra. En hey, hey, come on, smiling people.
1: Eet smakelijk met Patrick Jacobs en de hits met een glimlach. Tell me. Trying to run that game.

Wel een play that sex van DJ Rehan. Ja, dat was inderdaad een dame die de... in Engeland daar die songwedstrijd gewonnen had. Hè? Inderdaad wel. Hebben hier nu ook een Nederlander in België op de radio, als ik me niet vergis. Ja, maar dat volg ik allemaal helemaal niet. Ik heb er nog een paar klaarstaan voor jullie. En dan is het alweer tijd om afscheid te nemen. Maar morgen maandag zijn we er natuurlijk weer terug met de lunchbreak. Hier op jouw fantastische radiostation natuurlijk. En de volgende die eraan komt wel is deze. Hier is Taylor Swift en Cruel Summer. Het wordt een gete zomer. Om te houden dat

voor iedereen vol bedankt om te luisteren. Luisteraars van dit fantastisch radiostation. En graag tot volgende week. Volgende week zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Want dat was Taylor Swift. Everybody is happy. Ik zou zeggen, maak er nog een mooie zondag van.

0: hier is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Klaar voor lancering?
4: Alle systemen klaar.
3: Ontsteking. Lancering! Nu!
5: De Belgische top 20.
6: Iedere week de hits van bij ons met
7: Peter Babbelaar. Alleen mega monsterhits. Kijk op.
8: Hey, een hele goede zondag en welkom bij onze Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt of gezellig aan het brunchen bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 19. We hebben weer een leuke mix deze week, want er zijn 3 nieuwe binnenkomers. Dus volgende nummers ga je niet meer terug horen. Is Barre, How Beautiful This Life Is. Heeft 3 weken op de eerste plaats gestaan. En heeft ook 30 weken meegedraaid. Bernard en Olivia, wat blijft er nog over? Blijkbaar niet veel, na amper 1 week hebben ze afscheid moeten nemen. En ook Jonge Yellow, ben je nog? Blijkbaar niet meer. Want na 4 weken zijn ze bedankt voor bewezen diensten. We hebben amper 4 stijgers en 12 dalers die deze week weer plaatsen moeten prijsgeven. Het is dus een waar bloedbad geworden voor sommige artiesten deze week. En ook een primeur voor deze week. We hebben de nieuwe nummer 1. En het is een verrassing geworden, geloof me vrij. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens hoger kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En we gaan er meteen in brengen, want tot 20 hebben we een daler, gaat de 4 plaatsen omlaag. En dat in de 11e week. Niels de Stadsbadder heeft het nog steeds over zijn magia.

0: Het is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
1: Nummer 19.
2: Beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
3: Olé, olé.
2: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
3: Olé.
2: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

Hij gaat deze week 7 plaatsen op achteruit. Komt ze op nummer 19 en dat in de 7e week. Impact Vocals en Raymond van een Goede Maand met die liefde voor muziek. En ook onze volgende gaat 4 plaatsen achteruit. Komt ze op 18 en dat in de 9e week. Het is Camille met Oh My God.

Ja, deze week blijft hij hangen op 17. In de tweede week David van Dijk met Ik kan het niet geloven. Ja, ik kan het ook niet geloven, maar ja, we moeten verder. En de volgende gaat er eentje naar omlaag en komt zo op 16. En dat in de 19e week. Gunter Deus en die Atomic Orchestra. Speciaal voor Lilian. Ben ik blij mee dat hij al zo lang meedraait.

0: de Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt...

0: Ze komen deze week niet binnen al 15, de Romeo's. En ik zag ja maar even, en dat was genoeg. En op 14 hebben we ook een nieuwe eigenlijk, een re-entry. Jeremy Vreeling komt terugkijken en die is op weg naar zichzelf.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

Het is altijd te vroeg voor die grote vragen. Ze gaan er deze week twee plaatsen op achteruit komen. Zo op 13 in de 9e week. Clemens en Van Geel. En ze waren op reis naar Bordeaux. En tot 12 gaat er ook ietsje twee achteruit in de 3e week. Ik heb het over Bart Peters. En hij heeft het over de bevolkste. Waarschijnlijk.

0: Dit is de Belgische Top 20.
1: Het ultieme hitoverzicht.
2: De grootste hits van nu.
1: Met Peter Babbelaar.
3: Nummer 11.
2: Nieuw. De Belgische Top 20.

Het is deze week onze hoogste nieuwkomer en Eastback DJ Delicious met Milo. Met Forever Young. Is benieuwd wat hij de komende weken allemaal gaat doen. En dan zit er hem denk ik toch veel belovendheid. Mag ik toch zeggen. En onze volgende gaat er eentje op achteruit. Komt op nummer 10 in de 16e week. Aaron Blomhardt. En die heeft het nog altijd over zijn DNA.

0: dadelijk wat meemaken.
1: Het is niet waar, hè. Het is niet mogelijk.
2: Ja, een exotische vrucht van over het water.
3: Dit is Belgisch. De Belgische Top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische Top 20. Belgische muziek op één rij.
4: Nummer 9.

Ja, ze gaan er deze week ook twee plaatsen op achteraan. Komen ze op nummer 9 in die zesde week. Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. En ook onze volgende dame gaat er vier plaatsen op achteraan. Komt ze op nummer 8 in de tiende week. Judith met die Self-Made.

Ze gaan er eentje op achteruit. En dat in de 15e week komen ze op nummer 7. Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be. En ons volgende is een beetje merkwaardig. Het gaat weer twee plaatsen de goede richting uit. Komt ze op 6 in de 30e week. Ik heb het over Pommelien Thijs met Ik Moet Gaan. Is dat wel...

0: Ja, vorige week stond hij nog op het podium. Nu gaat hij twee plaatsen achteruit. Komt ze op nummer 5 in de 34e week. Bazaar. En ze beginnen opnieuw. Heeft ooit 7 weken op de eerste plaats gestaan. En onze volgende gaat maar liefst 9 plaatsen de goede richting uit. In de 58e week. Je weet wel over wie ik het heb. Het is die Atlas.
1: De Belgische top 20. Deze week de topsprinter.

0: van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.

ze spelen met hun eigen nummer zo'n beetje aasje over. Op 3, 2 plaatsen, goede richting uit voor deze bazaar in de 9e week. Die nacht in Amsterdam, die zal het zich gedaan hebben. En zoals ik je in het begin van het programma al aankondigde, we hebben een nieuwe nummer 1. Je zou het niet verwacht hebben, maar ja, het is inderdaad gebeurd. Het is gebeurd.

0: 12 weken hebben ze op het hoogste schavot gestaan. Op het grote podium als nummer 1. En nu hebben ze er eentje moeten inboeten. En van mij heb je nog geen zak te goed.
1: De Belgische top 20.
2: De top in de notendop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het compleet overzicht voor deze week nummer 19. Op 20 gedaald, Niels de Stadsbader met de Magie. Ook op 19 gedaald, Impact Vogels met Raymond van het Groene Woud. En die liefde voor muziek. Op 18 ook gedaald, Camille met Oh My God. En op 17 blijven hangen, David van Dijk met Ik Kan Het Niet Geloven. Ook gedaald op 16, Gunter Neus en die Atomic Orchestra. Met Voor Lilian. En die binnengekomen deze week, de Romeo's. En Ik Zag Jou Maar Even. En re-entry, die binnengekomen op 14, Jeremy Vrielink. Met Op Weg Naar Mezelf. De 13 gedaald, Clemens Evangel met de Bordeaux. Ook gedaald tot 12, Bart Peters, de bevalligste. En onze oogste nieuwkomer deze week was voor DJ Licious. En Milo met Forever Young. Op 10 gedaald, Aaron Blommaert met DNA. En ook gedaald op 9, Lost Frequencies en Nathan Nicholson. So Much Beauty Around Us. Op 8 ook gedaald, Judith met die Self-Made Woman. En op 7 gedaald, Reggie en Loro Tesoro met About To Be. Op 6 gestegen, Pony Dance met Ik Moet Gaan. En op 5 gedaald, Bazaar met Begin Opnieuw. Ook gestegen op 4, Pommelien Thijs met Atlas. En ook gestegen op 3, Bazaar met Die Nacht in Amsterdam. Onze ex-nummer 1 is gedaald naar 2, Fleming en Meteor, met Niet Nodig. Dus dat wil zeggen, de enige tweede is naar 1 geklommen. Jawel, Maxime en Babette hebben de oogste schavot bereikt. En dat in de oudste week. Ziezo, dit was het weer voor deze week. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wil je weten wat jouw favoriete artiest volgende week doet? Gewoon afstem op je favoriete radio. En vooral nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20.
4: Nummer

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
0: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland.

Het is weer weekend. Je hoorde de nieuwe Marshmallow die vorig weekend uitkwam. In de eerste aflevering nieuwe singles van André Hazes, Danny Vera, maar ook muziek van Jack Jones, Lady Gaga, Merel, Madonna single nummer 2 en het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Nu...

0: Het muzikale stemgeluid van Keen, heel wat jaren geleden. Tegenwoordig maken ze niet zoveel muziek meer. Dus kwam deze maar even uit de kast. En er is ook nieuwe muziek van Astronaut, van André Hazes en Neven Bakermat.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Zometeen muziek van Bertofsson en single nummer 2 van Bella Key. Maar deze week was ook de week van het Hantavirus. Tot voor kort had ik er in elk geval niet van gehoord. Maar het ging er de hele week over. En er zijn al een paar mensen overleden. En er zijn er ook al mensen in het Nederlandse ziekenhuis aangekomen. Maar als je het mij vorige week zou vragen, kent u het Hantavirus? Dan zou ik zeggen nee. Nou ja, nu dus wel. En er is muziek van Becky Hill. Dat is alweer lang geleden dat Becky Hill een single uitbracht.
1: Dendert uit je speakers.

0: De Rasmus, zometeen muziek van Busy Chris Brown. En terug van weg geweest, Bilal Wahib. Vorig jaar had hij ook een singeltje, maar succes was hij toen niet. Kijken of hem dit jaar wel lukt.
1: Dit is Hitland 2.0.

Nou, het kan een mooi zomers hitje worden voor Busy. Muziek van Distinct, Dries Rolfink. Maar deze week overleed ook de grote man achter CNN, Ted Turner. En in Nederland werd CNN bekend tijdens de Golfoorlog. Maar in Amerika begon het al in de jaren 80. En er is muziek van Danny Vera. Hitler. 2.0.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Dit is Radio Groothaalder.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groothaalder. Dit
3: is een nieuw uur.
4: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
5: Hitland 2.0.
4: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
5: Hitland 2.0.

0: Elhan. En toevallig gevonden vorige week. En toen dacht ik, ah, zo leuk, laat ik hem vandaag ook maar draaien. Maar behalve DJ Elhan, straks nog het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. En er is muziek van Fleur Friday en nu Healthy.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Fleur. Het origineel is van Shania Twain. En eindelijk is het gelukt. Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. En ze komen tegen Paris Saint-Germain. Binnenkort. En er is muziek van John Newman. Hij is ook lang stil geweest. En muziek van Jesse Ryan straks. Maar eerst Jack Jones. En daar was het ook heel lang muzikaal stil.
1: Hitland. Dendert uit je speakers. Qua, qua.

0: Lewis Thompson komt zometeen voorbij, maar eerst Lady Gaga.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: To Unlimited en het mooie Nothing Like the Rain. Zometeen muziek van Lizzo, Louis Samson, maar ook Calvin Harris.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: Het origineel komt van Meredith Brooks. In 1997 had ze er een hit mee. En ze zeggen toch, beter goed gejat dan slecht gemaakt. En dit was de versie van Lizzo. Het is alweer een jaar geleden dat Leo, paus Leo, aantrad als paus. En het gaat hij vieren in Pompeii. Maar er is ook nieuwe muziek. Straks Trabi on the Beat. Dat is een producer met allemaal verschillende zangers en zangeressen. Redelijke hitjes in elk geval. Stella is chillen nummer 1. En terug van weg geweest, Jonas Blue.
1: Nederland. Dendert uit je speakers.

parfum met je zijn touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat zwaanzibar met zusjes, lief met al.

doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival, maar je kan er wel naar gaan kijken, want het is dinsdag, donderdag en de finale is zaterdag. Nu nog muziek van Merel, Melanie C en Maroon 5. Hitler. 2.0.

0: Alsof ze nooit is weg geweest. Melanie C. Aanstaand weekend is het de beurt voor een nieuwe aflevering. Tot dan.
1: Zet je radio op volle kracht. Volle kracht.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Laat je verleiden door Peter de Vliegen. Met een

Suzanne Hoffs en haar babes, zeg maar de Bangles, mochten de hitladder vandaag openen met het laatste track uit het album Different Light, Not Like You. Welkom allemaal.

0: Maar er nog eentje is een Boogie Woogie Into Town. En Boogie Woogie met een accordeon erbij. Moet allemaal kunnen natuurlijk.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag. Zodat je gelukkig leven mag.
0: Heerlijk citaat ook weer dit hier. Wie niet in wonderen gelooft, zal ze ook nooit ontdekken. Dit is ook een heerlijke plaat. Jeff van Eitzel, heerlijke kleinkunst. Ik weet wel, mijn lief.
2: Ik weet wel, mijn lief, je voelt je bedrogen. Je dacht in je droom aan een andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen. Een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg in de kerk.

weet wel, mijn lief, je hebt me genomen. Je bouwde een kooi rond mijn kleine bestaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

0: vraag me toch af of een mens dat ooit vindt. Ik wist nooit een antwoord op al je vragen, maar ik heb geprobeerd, ik heb je heel echt bemind. Oh, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. Je had je misschien alles anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan, ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst geen steen in de weg. Ik was nooit een held, ik heb je nooit voor het leven behoed.
1: Jeff van Uitsel, heerlijk in het Vlaams. Ik weet wel, mijn lief, het stukje Vlaanderen waar ik woon werd trouwens bevrijd door Canadezen. Niet door de Dezen, want die is geboren in 29 maart 1944. Terry Jacks.

Speelde sweet. Ooit nog bij de Poppy Family, Terry Jackson, Seasons in the Sun. De zon, de heerlijke ster die ons voorziet van lekker warmte hier op aarde. Swing on the Star, Spooky and Sue.

Foggy en Sue en Swing on the Star. Ja, en swingen is misschien wel leuk, maar de echte liefde, daar draait het allemaal om. Hè. She Will Be Loved, Maroon 5.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Havert.
1: Ja, de gouden graanpraat van de week.
2: Eter de Vlieger.

bollen geknijp van Dal Shannon levert het toch maar mooi. Een nummer 1 hit af in 1961. Runaway. De mondvol musicals, de item dat af en toe is opduikt in de hitladders. Dit is Dolly Parton en Queen Latifah uit de musical Joyful Noise. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.

Ik wou heerlijke gospel zeggen, maar ik kon helemaal niet meer op het woord komen. Ai, geheugenverlies. Ik heb het niet moeten googlen hoor, het schoot mij te binnen toen de microfoon erop uitstond. Not enough love, we love the 80s. Dat was trouwens Queen Latifah en Dolly Parton. We love the 80s. Ook One Hit Wonders. Deze Annika paste mooi in de rij. Mister, have you seen my Japanese boy? Nee hoor, zelfs niet als ik mijn oogjes pleit, dan zie ik nog geen Japanese boy. Niet in de verste verte te bespeuren.

0: Annika had een relatie met een bruisbal, die was plots verdwenen. De Japanese boy, helemaal opgelost. Misschien wel door Andras Pandy in de tijd. Wie weet.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden. In de Hitladder met Peter de Vliegen.
0: En ondertussen is het 5 uur geworden. Wat Peter de Vliegen zie ze vliegen? Nee hoor. It's 5 o'clock somewhere, Alan Jackson en Jimmy Buffet.

0: crank it up.
1: Let's get out of here.
0: I'm gone.
2: It's 5 o'clock somewhere. Plaatje speciaal voor Dini de Meijer, die ook zo van country houdt. Fantastisch, ook zo'n beetje feedback van luisteraars. Altijd leuk. It's 5 o'clock somewhere. Ja, een beetje foefelen met de schijf in de wagen kan altijd, hè? Ook al mag het niet. Hè? Roll on 18 wheelers, Alabama. Oh.

18-wheeler. Nou, we nemen niet de wagen, geen motoren voor deze. Gewoon de apostelpaarden. Als wel die apostelen dit wel liever niet doen, denk ik dan. Alhoewel, je weet het maar nooit, hè. Running with the devil. Fast in your seatbelts for this one from Van Halen.

0: van Milky Radio.
1: Voor popcorn. Oh, gaan we naar de bioscoop. Voor mij dan graag een beetje popcorn met zout. Voor mij met suiker. Voor mij met beide. Het is de popcornblaad van de week. Oh, dat is ook leuk. Beide Hitlanders. Inderdaad, aan deze popcornplaat is onder het motto zandzakken voor de deur. Major Lance, crying in the rain. Dat wordt een zonsvloed. I'm crying.

0: popcornplaat van deze week. Major Lanzen crying in the rain. Ja, het zou wel een beetje mogen regenen voor de tuin, nietwaar?
1: Een lekker kruidenweetje of een toverspreuk maken de hitladder nog meer leuk.
0: Ja, want het is toch wel om kruiden te planten of te zaaien deze dagen. Het is echt wel droog, maar moeten wateren. Ja, Peter, inderdaad. Want ik heb deze week toch in mijn tuin zitten planten. Maar die smerige kat van Virginia, die heeft weer al in mijn aarde zitten scharten en krabbelen. En al mijn plantjes zijn kapot. Ik zal die smeren. Wat zult je doen, Tist? Wat zult je doen? Zijn lekker aaien? Ah, ik dacht het nogal een beetje. Ja, Virginia, je bent er ook bij vandaag en je bent nogal in je furie blijkbaar. Ja, hij heeft het altijd op mijn katten gemunt, hè. En dat zijn dat dan met dieren die bij heksen wiekas horen, nietwaar? Ja, inderdaad, we zullen het niet over kruiden hebben. Nee, Peter, omdat dit zo bozaardig is tegen mijn katten, gaan we het vandaag over het dier, het lievelingsdier hebben van de wieka, de kat, zeg maar. Ja, katten die durven nog eens in de tuin krabbelen ja, Peter, het zijn katten, hè? Natuurlijk. Het zijn vogelvrije dieren. Ja, maar vogeltjes zijn zo vrij niet in hun buurt, hè? Nee, Peter, dat is waar, maar ze zijn oh, ik heb ze ook. Oh, mijn katten, dat is mijn god. Natiest natuurlijk, hè? De katten zijn krachtdieren van de heksen. Wist je trouwens, Peter, als ze vroeger een heks verdronken of verbranden, dat ze meteen ook de kat ook mee verbranden? Oh, de beulen. Om dan ervan zo zeker van te zijn dat alle krachten van de heks zouden verdwenen zijn. Echt niet normaal wat ze toen deden, hè? Maar zwarte katten zijn dus de lievelingsdieren van de wieka, zeg maar, hè? Zelfs toen de farao's vroeger in een piramide moesten, dan moest die kat ook mee, hè? Ja, was het daarom misschien dat ze de farao balsemde, omdat anders de kat de farao zou opgegeten hebben? Dat weet ik niet, Peter. Dat weet ik niet. Dus maar bijvoorbeeld, ja, weet je wat ik ook wel vind? Virginia, er zijn al niet veel vogeltjes meer, hè? En die katten zitten dan al die vogeltjes te doden en zo. Maar Peter, ja, die katten zien het als een soort geschenk dat ze jou brengen, hè? Je moet echt de kat niet beledigen als hij dat doet. Want, ja, maar ik weet het wel, Virginia, maar toch, die vogeltjes hebben ook een recht, hè? Peter, pas op of ik verander jou in een klein vogeltje en ik sta niet in voor de gevolgen wat mijn kat dan zal doen. Het is al goed, Virginia. Bedankt alvast voor deze uitleg over de kat van de heks en de artiste. Voor jou wordt het dan volgende week terugkomen om het over kruiden te hebben. Oké, Peter, geen probleem, geen probleem. Alles voor de liefde van Virginia en haar katten natuurlijk, hè. Ja, dat klonk een beetje in harmonie van jullie samen. Inderdaad. Goed. Liefde voor de kat, dus van de wieka's. En je hoeft geen wieka te zijn om van de katten te houden, natuurlijk. Hè. Put a little love on me. Delegation uit de jaren 80 hier bij de Hitladders. Heerlijk. Move your ass or feel the beat.

De Holy Sun, sorry Suzanne. Uit de tijd dat je nog van die snoepjes kon kopen. En zo'n trommeltje met de koets erop en zo. Of zou je dat nog kunnen kopen? Ik weet het niet. In alle geval gaat daar zo van die snoepjes in zitten. Met allerlei gekleurde papiertjes. En dan mocht je hopen dat je een lekker snoepje had binnenin. Ja, de kenners wisten natuurlijk al welk snoepje het beste was. Waarom zeg ik dat nu wel? Dit is Macintosh van The Pebbles. Dat is nog de laatste plaat voor vandaag in de Hitladder. Dankjewel voor het luisteren, vrienden. En graag tot volgende week voor een nieuwe Hitladder. Maar stay tuned op deze fantastische radio. Want er komt nog zoveel meer leuks aan. Redenen genoeg om te blijven luisteren. Allee, salut hè.

hebben gestart voor deze nieuwe Vlaanderen Nederland editie bij je favoriete radio. Aangenaam, Arnold is de naam. Nu tijd voor Beloof, of Ik Beloof, van Danny Christian.

0: Freek van Roy met Oh Me, Oh Mij. Weet jij nog wie er nummer 2 stond in 1975 in de Vlaamse hitlijsten? Anne Christie, dat heet dan gelukkig zijn.
1: Deze stond nummer 2 in de hitlijst van 1975.

0: Anne Christie, dat heet een gelukkig zijn. Nummer 2 in 1975 in de Vlaamse hitlijst. Tijd voor Charel. Wie denk jij wel dat jij bent?
1: Vlaanderen, Nederland. De mooiste, de nieuwste, de leukste

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
2: Vlaanderen, Nederland. De mooiste, de nieuwste, de leukste hit.

0: Harry Jagger thuis bij jou in Vlaanderen, Nederland. En erin die grote hitsingle van John Terra in een kweetje van de Romeo's. De dag dat het zonlicht niet meer scheen.
1: Vlaanderen, Nederland.

Prachtig gezongen door Colinda en Jan Verhoeven. Vandaag in Vlaanderen, Nederland. En er, ik huil om ja, van Belinda Kienaar.

En natuurlijk allemaal weer een heel bijzonder goedenavond. Daar zijn we weer. Tot aan 9 uur vanavond zijn we lekker bij je. Met al die mooie hits uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. En dat allemaal op Moederdag 2026. Ik weet niet, heb jij dat een beetje leuk gevierd vandaag? Of? Je hoort er heel veel verschillende dingen over. En sommige mensen vinden het heel leuk, anderen hebben zoiets van aangelaat, maar... Het is elke dag Moederdag, ben je gek?

We beginnen zometeen met een mooie plaat uit 1982. Een nummer van Tight Fit. En dat was getiteld The Lion Sleeps Tonight. Lekker live tot 9 uur vanavond zijn we bij je. Dit zijn de classics op zondag.

Lekkere muziek dat in de plaat van Tight Fit en The Lion Sleeps Tonight. Zo begonnen we deze uitzending van de Classics op de zondagavond. Ik weet het niet, het is nog zo lang licht, hè. Dan heb ik nog helemaal niet het gevoel dat de avond al is begonnen. Ja, kijkend naar de klok wel natuurlijk. Ik kom niet van Pluto, maar... al zou je dat soms denken, nee. Maar ik vind het altijd wel prettig als het dan weer lekker wat donker wordt en... dan krijg je dat avondgevoel. Als de temperaturen in de zomer dan mooi zijn, dan denk ik ook wel lekker dan een barbecue aan. Maar ja, heb je met dit weer ook niks aan. Hey, wij gaan naar 1977. Een mooie plaat voor je klaarstaan van Smokey. Hier is Living Next Door to Alice.

Lekker even terug naar 1977. Die mooie plaat van Smokey and the Living Next Door to Alice. En van 1977 gaan we even naar 1983. The King of Pop, hoe moet je hem noemen, ik weet het niet. En er zijn er ook bij die verguizende, man. Die moeten er helemaal niks van hebben. Ik vind het wel lekkere muziek, hoor je wel. Michael Jackson heb ik het over.

hoorde Michael Jackson en Billie Jean. En je luistert nog steeds naar de Classics op de zondagavond tot 9 uur. Lekker live met muziek uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80 gaat het allemaal op jouw favoriete radiostation. Voor je klaar staat ik een plaat uit 1981, een nummer wat meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Ik heb het over Bugs Fizz. Hier is

Wat smaakt Making Your Mind Up. Bijna 10 minuten voor de klok van 6:30. En wij gaan naar 1979. Dat doen we met Cloud. Hier is

hoi, goedenavond, Carlo. Is alles oké met jou? Het is alweer even geleden, maar we zijn weer helemaal bij, schrijft Wil. Ik woon op dit moment lekker in mijn huisje op Terschelling. Zou je een mooie plaat willen draaien voor Henk de Boer in Twijselerheide? Graag een nummer van de Everly Brothers en Ebony Eyes. Natuurlijk ook voor iedereen die zit te luisteren. Groetjes, Wil. Wil, we hebben de plaat even opgezocht. Speciaal even voor Henk.

lekker oudje 1961 van Don en Phil Everly. Oftewel de Everly Brothers, en je hoorde Ebony Eyes. Laten we het aangevraagd door Wil vanaf Terschelling. En hij was speciaal even voor Henk in Twijnsoord Heide. En iedereen die zit te luisteren naar de classics op de zondagavond. Wij gaan verder met een mooie plaat van Chicago. Hier is If You Leave Me Now.

Lekker stukje muziek van onze hoogste buren. Marianne Rosenberg. Want ik ben wie du. Laat die uitkomen in 1976. En misschien heb je hem wel gewoon heel stiekem gewoon even lekker meegezongen, joh. Ja, dat kan toch? 5 minuten over de klok van 6:30. Hier is Del Shannon. En het altijd mooie Runaway.

Lekker mooie plaat uit 1961 van Del Shannon. Je hoorde Runaway. En van 1961 gaan we terug naar 1976. Peter Frampton, en die is waarschijnlijk de weg kwijt. Want hij zegt, show me the way.

Lekker toch, Peter Frampton en Show Me The Way. Een topgeluid uit 1976. En je hoort het hier bij jouw favoriete radiostation. Eens even kijken, want wij zijn toegekomen aan The One Day Fly. Die artiest, de band die minimaal één hele grote hit heeft gehad. En daarna dat succes nooit meer behaald heeft. Dat had Kokomo ook. De band Kokomo. En als je een nummer hoort, dan weet je zeker waar ik het over heb. Hier is A Little Bit Further Away.

was de One Day Fly van deze week. Kokomo and a little bit further away. En we gaan eens even een klein beetje terug in de tijd, het ontstaan van Love. Die kwamen daar bij Chef van Oekel, de Waldolala hap en zo. Evert en de achternaam, maar allemaal niet doen, maar je kent het wel waarschijnlijk. En daar traden ze ook op. Dat doen wat ze daar deden, op het kleine podiumpje bij Chef van Oekel, was Waldolala. 1978 brachten ze deze plaat uit. Het ging waarschijnlijk niet over mij, nee, dat niet. Hier is You're the Greatest Lover.

Borga. Hoe heet dat andere meisje nou? Ach, ik kan niet op haar naam komen. Wat is dat toch erg? Ze heeft ook nog een nummer gemaakt met Ron Brandstede. Nou goed, dan kom ik zo meteen wel op. Ja, nou, om daarover te blijven hangen. Dat wordt hem ook niet, denk ik. Dus even kijken, wij gaan een mooie plaat draaien van John, Paul, George en Ringo. Oftewel de Beatles. Plaat uit 1964. I Wanna Hold Your Hand.

0: We gaan snel verder met heerlijke muziek op de zondagavond. En dat allemaal bij het radioprogramma Classics op zondag. We gaan terug naar 1973. Al ik een nummer van de Hollies. The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. Dat is zo'n heerlijke titel die je in het begin er helemaal niet uit krijgt.
1: Nee.
0: Pas als je het wel vaker hebt gedaan, dan snap je het wel. Maar goed. Lekker man, de Hollies. En dat allemaal bij de Classics op zondag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Lekker plat van 1976. Gezongen door Sir Elton John en Kiki Dee. Kiki Dee kan je ook kennen van, van het nummer I've Got The Music In Me. Maar ja, en Elton John, dat hoef ik allemaal niet meer uit te leggen, toch? Nee, joh. Hey, leuk dat je erbij bent. Het is 7 uur. En je luistert naar de Classics op de zondagavond. En tot 9 uur vanavond zijn we bij je. Met al die mooie platen uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. We gaan terug naar 1970 met de mooie plaat van The Kinks. Hier is Lola.

lekkere plaat uit 1970 van de Kinks. Je hoorde Lola. Dus even kijken, wij gaan naar Zweden. Dat doen we met een band en die noemen zich ABBA. Of noemden zich ABBA, want ze weigeren om nog op te treden. Ik denk dat ze een beetje binnen zijn en de zakken gevuld. Ze geven nog wel van die shows in Londen. Daar hebben ze een speciaal theater laten bouwen. En daar komen ze dan als 3D-figuurtjes op het podium. Ja, het zal allemaal wel. Het is niet open dat ze dat voor mij ook ooit gaan doen. Want ik kan je vertellen, heb je een best podium nodig. Terug naar 1979, zoals ik al zei, ABBA

0: lekker even terug in de tijd naar 1972. Je hoorde Sweet en Papa Joe. Even kijken. Lizzie zegt goedenavond, Carlo. Lekkere plaat voor iedereen die luistert. Hij is niet helemaal uit deze tijd, maar zou je hem toch voor één keer willen draaien? Die mooie plaat van Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

lekker is dat, een mooie plaat van Alex Warren. Je hoorde Ordinary en die werd aangevraagd door Lizzie. En was speciaal even voor iedereen die luistert. Ik weet het, het was een plaat niet helemaal uit deze tijd. Maar ach, heel af en toe maak ik eens een keer een uitzondering. En dit was dus een uitzondering, ja. Eens even kijken, want we hebben een mooie plaat klaarstaan. Dat is een verzoek van Henk de Boer. En die zegt, hoi Carlo, zou je een plaat willen draaien speciaal voor Wil op Terschelling? Graag een nummer van de Major Dundee Band en The Longer the Distance. Lekker plaat is dat uit 1978. We hebben eens even in het archief gekeken, Henk, en gevonden natuurlijk. Wat denk jij dan? Lekker plaat van de Major Dundee Band. Dick Valtra en Tony Willet zat erin. Je weet wel, zij van Pussycat.

geleden zat de Major Dundee Band aan The Longer The Distance. Speciaal even voor Will op Ter Schelling. En dat kreeg ze aangeboden namens Henk de Boer. En wij gaan verder met Buddy Holly and the Crickets, een oudje uit 1957. Hier is That'll Be The Day.

Lekker oudje van Buddy Holly en de Crickets. En wij zijn toegekomen aan de eerste single van deze keer. Een plaat uit 1967. Een band die de oudere jongeren onder ons allemaal wel zullen kennen. Ik heb het over Mud. En hun allereerste single heette Flow.

De eerste single van Mutt, je hoorde Flower Power, een plaat uit 1967. En inmiddels is het 5 minuten voor de klok van 19:30. En dan luister je nog steeds naar de classics op de zondagavond. Zo een klein beetje muziek op de achtergrond erbij zetten, want dat is ook wel eens makkelijk, toch? Eens even kijken, wat hebben we voor je klaarstaan? Hebben we nog wat verzoek? Jawel, hoi, hallo. Zou je een mooie plaat willen draaien, speciaal voor Martine voor Mem staat er. Graag een nummer van de Benny King. Een nummer Stand By Me. En dan belangrijk gevraagd door Lizzie. Nou, dan gaan we dat toch even doen, natuurlijk. Even zo'n lekkere plaat van Benny King. Hier is Stand By Me.

Dat was speciaal even voor hem, Martine. Een mooie plaat van Benny King en Stand By Me. En eens even kijken, wat hebben wij voor je klaarstaan? Waar zijn we aan toe? We zijn toe aan de

zijn op de zondag. En drie nummers met de titel Power of Love. We beginnen met Huey Lewis en de News. Daarna de Everly Brothers. En we eindigen met Jennifer Rush.

is dat The Power of Love, 3 maal. En dat allemaal bij de thema-songs die je aan iedere zondagavond hoort. Hier bij de Classics op zondag natuurlijk. 10 minuten over de klok van 19:30. Je hoorde als eerste Huey Lewis en de Nieuws en The Power of Love. Daarna de Everly Brothers en The Power of Love. En we eindigden met... Ja, kom maar rustig verder hoor. En we eindigden met The Power of Love. Je hoorde het op de achtergrond. De deur ging open. En dan weet je het wel.

zegt ze. Ze heeft één plakje zelf al gesneden, de rest mag ik opeten. Heb je de slagroom bij? Weet niet. Oh, zelf gebakken. Oh, dat is altijd lekker als je het zelf bakt. Eens even kijken, wij gaan verder met een mooie plaat van de Les Humphries Singers.

Hoe lekker is dat, die mooie plaat van de Les Humphries Singers? Een plaat die ze uitbracht in 1978. En het zal je verrassen, maar de titel is Mexico.

gaan we eens even kijken in het verzoekhoek. Hoi, hallo, goedenavond. We zitten weer heerlijk te luisteren. Zou je een mooie plaat willen draaien voor iedereen die luistert? Graag genomen van Smokey en The Mexican Girl. Met de groetjes van Mark en Jeremy. Nou, dat kun je toch niet weigeren? Tuurlijk niet. Hier is die, Smokey.

Gelukkig zat de King of Rock and Roll Elvis Presley 1972. Je hoorde Burning Love. En je bent nog steeds afgestemd op de classics op de zondagavond. En dat natuurlijk allemaal op je favoriete radiostation. Tot 9 uur zijn we live bij je. Met die mooie plaat uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. Dus even krijg je een verzoekje binnen van de Winkradio van Jan zelf. En Jan die zegt, Carlo, klinkt weer helemaal lekker vanavond. Zou je een mooie plaat willen draaien van The Sweet? Dat is zo'n Engelse glam rock band uit de jaren 70. Graag zou ik de plaat horen, willen horen, The 16. Nou Jan, die hebben we even opgezocht.

aangevraagd door Jan van Wink Radio. Eens even kijken, want de volgende die we klaar hebben staan is van Mario. Hij zegt, goedenavond Carlo, zou je een plaat willen draaien voor iedereen die zit te luisteren? Het klinkt weer helemaal lekker vanavond. Zou je een plaat willen draaien van The Motors met het nummer Airport? Ja, natuurlijk willen we dat doen, Mario. Speciaal voor jou en iedereen die zit te luisteren.

Lekker is dat die mooie plaat van de Motors uit de jaren 70. Je hoort de Airport. Eens even kijken, want ik hoorde de verkeerde schuif open. En dan heb je geen achtergrondmuziek. Hè? Nee, dan niet. Blijft het stil. Kan ook lekker zijn door een DJ die gewoon zijn mond houdt. En alleen maar plaatjes draait. Eens even kijken. Hoi, Carlo. Kenny is dit. Kenny zegt, Carlo zou een mooie plaat willen draaien. Speciaal voor alle moeders all over the world. Want het is moederdag. Ja, dat klopt helemaal. En zoek maar een lekkere plaat uit, zegt hij. Kenny is van de Radio Place to Be. Uit België. Dus even kijken, de Les Humphrey Singers heb ik opgezocht. Het plaat gaat over iemand die de rock and roll in zich heeft. En ook de ziel om over je te waken. Nou, dat doet een moeder, dat kan toch niet anders. Hier is Mama Lou.

Heerlijke mooie plaat voor alle moeders all over the world. Lekker plaat van de Les Humphrey Singers uit 1973. Je hoorde Mama Lou. Zeg ik Mama Lou, inmiddels 5 minuten over de klok van 8 uur. En nog 1 uur te gaan, de classics op zondagavond lekker live. Tot dan 9 uur zijn we bij je bij jouw favoriete radiostation. Natuurlijk, met die mooie hits uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. Natuurlijk zoals deze, ja, deze hoort erbij, mag niet ontbreken. Earth, Wind and Fire, plaat uit 1979. Hier is September.

Het blijft toch heerlijke muziek waar je op kunt blijven swingen ook, hè? Earth, Wind and Fire. En September. Een nummer wat niet tot sluit in september gedraaid mag worden. Ben je gek, zeg. Het mag het hele jaar door. Eens even kijken. We gaan een mooie plaat draaien van een band die ontstaan is in Volendam. 1964. En ze stopten ermee in 1985. Toen hadden ze het wel gezien, na 21 jaar trouwendienst besloten ze uit elkaar te gaan. Een jaar of wat geleden hebben ze nog één keer een comeback geprobeerd. Heel kort, maar nee. Ik heb het over de Cats. Hier is een plaat die uitkwam in 1972. Dus toen de band al 8 jaar bestond, kwam deze plaat uit. Hier is Let's Dance.

baan aanbieden. Hier bij de Classics op zondag. Maar de salarissen liggen zo hoog. Dus ik denk dat we gewoon deeltijd doen. Dat is dan maar het meest voordelig. Ja, part-time. Ik weet niet hoe heet dat tegenwoordig allemaal. Ja, hè? Ja. Multifunctionele, zeg maar. Hey, voor je klaar heb ik een mooie plaat van de Detroit Spinners. Detroit Spinners. Klinkt beter dan, hè? Ja. En Cupid. I love you for a long time.

Blijkt van nummer wat al heel oud is, dat is eigenlijk ook wel een heel klein beetje. 1980. De Detroit Spinners en de Cupid, I Love You for a Long Time. En van 1980 gaan we 3 jaar terug. Dan komen we uit 1977. En een mooie band, hè? Boney M heb ik het over. En Belfast. En dat allemaal op jouw zondagavond. Classics op zondag.

0: Radio Groot Haalt Het.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Lente, zomer, herfst en winter gaan. Alleen een grote liefde blijft bestaan. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart

De hoge noten worden gezongen door Lol Cream. De lage klanken zijn afkomstig van Kevin Godley. Donna was bedoeld als een soort van parodie op alle popcorn- en doo-wop liedjes uit de jaren 50 en 60. Van harte welkom bij Helden van de Popmuziek met zo dadelijk Cilla Black. En nu blijven we in de 70s met ABBA en Does Your Mother Know? Het is de eerste aankant op een single van ABBA waarbij Björn Ulvaeus de liedzang voor zijn rekening nam. Björn en Benny werden voor de song geïnspireerd door de rock'n'roll vetkluiven uit de 50s.

In 1969 vormde Garland Jeffries de band Ginder's Switch. Een jaar later gingen ze alweer uit elkaar. De singer-songwriter was later succesvol met nummers als The Answer, Hail Hail Rock'n'Roll en dit overbekende Take Me to the Matador. Nog meer bekende popmuziek van M, dat is het pseudoniem van Robin Scott, een excentrieke new wave artiest die in de jaren 70 als producer, componist en muzikant actief was. Onder de naam M bracht hij in 1979 de single Pop Music uit, een ode aan de popmuziek.

Onmiddellijk herkenbaar als de openingsmuziek van de televisieserie MASH. Het nummer Suicide is Painless, geproduceerd door componist Johnny Mandel. En de tekst komt van de hand van Mike Altman. Hij is de zoon van regisseur Robert Altman en was slechts 14 jaar oud toen hij de tekst schreef. Helden van de popmuziek met nu de eerste Amerikaanse top 10 hit voor R.E.M. En in tegenstelling tot wat de songtitel vermoedt, is The One I Love zeker niet een liefdesliedje in de traditionele zin van het woord. Michael Stipe verklaarde in een interview dat het nummer juist gaat over het gebruiken en misbruiken van mensen.

De rockband en Clouds Across the Moon, achterna gezeten door U2 en All I Want Is You. Bono schreef het nummer als een gesprek tussen hem en zijn vrouw. De single is terug te vinden op het album Rattle and Hum. Helden van de popmuziek met de mooiste classics aller tijden. En het mag ook een keer reggae zijn. Het origineel is van Lord Creator en stamt uit 1970. UB40 had er precies 20 jaar later een knaller van een hit mee. Kingston Town.

Lena van de twee Belgen. In 1982 verscheen hun titeloze debuutalbum. De eerste single release, Quand les films tristes, was meteen goed voor een verkoop van 5.

Team from Harry's Game van Clannad. Het nummer werd gebruikt als soundtrack voor een Britse miniserie, gebaseerd op een boek van Gerald Samer, waarin de problematiek van Noord-Ierland werd behandeld. En we nemen afscheid vandaag met twee vrienden, Clarence Clemons en Jackson Brown. Ze namen dit nummer op voor het album Heroes van Clemons, die we natuurlijk kenden als de saxofonist van de E Street Band, de band van Bruce Springsteen. Volgende week weer een portie helden van de popmuziek. Wat ons betreft heel graag tot dan.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Uur na uur muziek.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Grootthalert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootthalert.